zoen, daar waren een kusselut. Ey, wo krav, wo testein. Jos van röken är det seisenut. Med tajdan torkahta.